0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden.

We are alone, and life's lonely.

0: Het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld, ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. De overleden bultrug is een waar hoofdpijndossier voor de Denen aan het worden. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Timmy is waarschijnlijk al enige tijd dood en het dier neemt de afgelopen dagen in omvang toe. Er is naast een ontploffingsgevaar ook een risico op infecties. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: nu 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTurn Radio. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Karien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Israël heeft de gevangen genomen opvarenden van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA De Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

take this anymore.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTurn Radio.
13: De Muziekfabriek.
14: Je wil je in de muziek laten verrassen? Dan heb ik buitengewoon goed nieuws voor je. Want naast een aantal retro liedjes draaien we ook recent werk. En voor het geval je het niet wist, je hoort ze bij ons 3 om 3.
15: Ron van der Steen is je makker.
14: En hier zijn de eerste drie van start met een lekkere gouden

0: Hij is een beetje weird, maar wel erg origineel. En je moet maar zo denken, als er geen gekken waren, dan hadden de muizen niet te eten. Je hoorde Don't Stop Me Now en als laatste Boyzone en Picture of You. Een liedje uit de jaren 90. Ga er maar weer voor zitten, want ze komen voorbij. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dat doen we bij het jaar 1991.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Seal met Crazy. We noteren voor Seal's 7 weken hitlijst. Het nummer Crazy stond net als een week eerder op nummertje 1. Seal is geboren in Paddington op 19 februari 1963 en is een Britse zanger. Zijn muziekgenre varieert van soul en pop tot rap en rock. Seal trouwde in 2005 met het Duitse topmodel Heidi Klum. Seal heeft tot dusver 5 studioalbums opgenomen, waarvan 3 titelloos. In 2005 bracht hij het album Live in Paris uit. Een registratie van een live optreden in Parijs. In november 2007 verscheen het album System. Daar waar alle vorige albums door Trevor Horn waren geproduceerd, verzorgde Stuart Price de productie van dit album, waarop Seal

0: Love. Oorspronkelijk heet ze Simone Rescu en is geboren op 2 juli 1970 en is beter bekend onder haar naam Money Love. Ze is een voormalige radiopersoonlijkheid in de Verenigde Staten en een zeer gerespecteerd figuur in de Britse hip-hop scene. We gaan terug naar 2 maart, oftewel week 9 van het jaar 1991.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: De Muziekfabriek. Laat je door de muziek verrassen. Verrassen, de naam zegt al genoeg. De Muziekfabriek.
2: Grote en kleine hits.

grote en de kleine hit. Die grote hit die was van Seal en Crazy. En die kleine hit van Money Love. Lekker ondeugend. En Down to Earth. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Straks je nog verderop in het programma aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar eerst gaan we proberen een succesje te scoren met Dries Rolfink. Hier is hij met Ik Leef Vandaag. MUZIEK

0: was een van de eerste singeltjes voor ABC in Nederland. Poisoned Arrow. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan eerst weer lekker de jukebox voor je induiken. En we gaan wederom heel ver terug in de tijd.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: Het nummer Crimson and Clover is een single uit 1969 van een Amerikaanse rockband. Het werd geschreven door duo Tommy James en drummer Peter Lucier Jr.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Het nummer was afhankelijk bedoeld om veranderingen in hun muziekrichting aan te brengen. Na een presentatie van het nummer in de Ed Sullivan Show werd het nummer op 1 februari 1969 positief ontvangen. En zou het in de top 100 van de Billboard Hot 100 hoog eindigen. Crimson en Clover werd als een ruwe mix uitgebracht nadat een radiostation het nummer in eerste instantie had uitgelekt. Zo stond het 16 weken op de Amerikaanse hitlijst en bereikte het de nummer 1 status. Ook in andere landen zou het nummer hoog eindigen. Waaronder Canada, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Afrika, Zwitserland en natuurlijk ook Nederland. De single verkocht meer dan 5,5 miljoen exemplaren. Het liedje werd door vele andere prominente artiesten gecoverd, waaronder Joan Jett en Prince. Het is daarom hoog tijd om onze jukebox flink te laten draaien. En laten we gezamenlijk luisteren naar Tommy James en de Sandals. Hier zijn ze met Crimson and Clover.
1: Jukebox Classic.

Het is onvervalst en zeer ouderwetse stereo uit 1969 van Tommy James en de Sundells. En ze stonden centraal als de Jukebox Classic met Crimson en Clover. Misschien wil je er ook eentje aanvragen. Ga daarvoor naar de website www.rondvandesteen.nl. Je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld. Naast andere leuke programma's op dit radiostation is er natuurlijk ook de Muziekfabriek. En daar luister je op dit moment naar. Je hebt er nog eentje van me te goed in dit rijtje van drie. En dat is deze van de Sister Sledge. En We Are Family.

0: Family, dat schept een vorm van solidariteit. Je hoorde uit de oude doos, de Sister Sledge.
1: De Muziekfabriek.
2: Verder ABC en de Potent Arrow.
3: Volle kracht, de Muziekfabriek.
2: En het succesje van Dries Roelvink met Ik Leef Vandaag.
0: Ik heb nog wat wetenswaardigheden uit het jaar 1969 voor je.

0: is ook goed nieuws. Zo is er in Antwerpen de opening van de Kennedy-tunnel. En dan de maand oktober. In België wordt het rijbewijs ingevoerd. En astronomen van de Universiteit van Arizona ontdekken voor het eerst een pulsar.
1: Beleef en ervaar. Laat je verrassen. De Muziekfabriek.
0: Muziekfabriek. En dat was allemaal in het jaar 1969.
2: This is iTurn Radio.

0: componist en producer.
1: Oude lullenplaat.
0: Het zijn dus oude rotten in het vak. In 1977 haakten ze in op de opkomende discorage, ook wel Italo-disco genoemd. Het gezelschap bestaande uit de broers Camillo en Michelangelo Labionda, die in 1978 het meest bekend werden met het zomerse disco-nummer One For Me, One For You. Wat in het bijzonder opviel door de eenvoudige tekst. Alleen aan het einde van het nummer zijn enkele andere zinnen aan One For Me, One For You toegevoegd. Het nummer zou hoog eindigen in de hitparade. Naast de broers traden op de achtergrond twee Oosterse geklede dames en een Oosterse geklede man op. In 1983 verleenden ze hun medewerking aan het eveneens Italiaanse duo Riquiera, bekend van de nummers Vamos a la Playa en No Tengo Dinero. In 2010 lieten de heren wederom van zich horen. Verder zijn ze vooral op de achtergrond actief met het produceren van nummers voor andere artiesten. We gaan terug naar 1978 en draaien een van hun grootste successen. Luister naar One For Me and One For You van Labionda.
1: Oude lullenplaat.

Succesverzekerd. Het was dan ook een hele dikke hit, hè, in 1978 met One For You, One For Me. Verder hadden we nog Lenny Kravitz, Black and White America. Ik heb nog een tweetal deuntjes voor je klaarstaan in deze aflevering van De Muziekfabriek.

Bad Lady, gevolgd door Gerard Joling. Dan voel je me beter, tenminste als de klokken toelaten. Dit was het weer, een aflevering van De Muziekfabriek. Kijk regelmatig eens op www.ronvoldersteen.nl. Vrienden en vriendinnen, ik zeg maar weer gegroet.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

dat zegt de jeugd van tegenwoordig. Huh, wat is dat? Wat is dat? Wat komt er vandaan, jong? Nee, het was een succes serie op de tv. Ik kan me herinneren, elke zondagavond, ik meen om 6:30 vlak voor het Sport in Beeld begon. Zag je de Patrick Family. Hè? Nou goed, dat was wat. Ze maakten muziek. Ze waren bijzonder muzikaal. Dus in elke aflevering ook muziek. Meestal zongen ze een paar nummers. Zoals ook zojuist gedraaid voor jou op de radio.

0: Dr. Thomas Anders aus Deutschland. And you're my heart and you're my soul.
1: Een fijne voorlast
0: in de keuken. Ook bekend dat u als de Modern Talking. Lieve mensen, waar ik op deze aardkloot. Ze hebben lekker gevrijen. Wat zegt u? Hoogste tijd voor
1: Dit is de middel
0: Rutja Kot.

hele nacht. De hele nacht. Nou, ze was er dus echt niet vies van, hè? Rutja Kotdam, al zijnde een fijne voor achter de keukenverdijnen. En ook deze gaan we zien komen weer terug. Lekker terug in de middel van de roadshow op jouw radio natuurlijk. Met de Tiger Feet. Het was Mud uit Engeland. Kort geleden nog een expeditie gedaan. Door de donkere jungle van Afrika. Maar je komt de echte vreemdste types tegen, hoor. Kijk, heb je hem hier. Oh, dat was het. Daar hangt een spiegel. Jee, wacht erop bang voor dat.

0: knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Dacht je dat?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Roadshow.

Alweer zo'n heerlijk lief liedje in de middel van de roos, joh. Echt heel lief. Oh, ja, dat was toen het Songfestival in 1976, wat was het? Met Save Your Kisses From Me. Het was een Brotherhood of Man. Dit is de middel van de roos show voor jou, via de bekende lange palen en digitale kanalen. En Rolls Royce, ook zo'n lekker beentje. Dit is Best Love voor jou.

Het Satisfaction Gang op titel Lek, Take Your Love Back. Gouden jaren, gouden tijden. En de platen die zitten nog steeds tussen je oren. In het, misschien wel Hies Stereo. In plaats van stereo. Het komt van alle kanten, nietwaar? Wat kan ik Mono via de middengolf? Hey, wat leuk dat jij erbij bent vandaag.

basgitarist. Geweldig toch? Love Games. En tot zover voor vandaag de Middle of Den Roadshow. Ik hoop dat je het leuk vond. Zometeen nog veel meer lekkers. Gewoon blijven luisteren naar mijn lieve collega's. En maak er sowieso nog een hele fijne voor.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor 49 euro per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna 130 euro. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het eind van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor Amerika, dat zegt buitenlandminister Rubio. Het zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sluit hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
11: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
12: Dit is de lunch.

inderdaad, gelukkig heb je ook plaatjes die iets langer duren natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, wel, het yoghurtje is achter de kiezen en ondertussen is het al een eentje. En deze vrijdag in de lunchbreak natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Bedankt aan onze collega's natuurlijk voor de vorige programma's. En van harte welkom dus in deze vrijdagse lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige hitjes en de nodige muziekjes om je middag helemaal op te vullen als het ware. En we begonnen natuurlijk met Justin Timberlake en hij was eventjes in de spiegel aan het kijken. Ik ook natuurlijk. En dit allemaal met zijn Mirrors. Van harte welkom. Moest je pas afstemmen? Wel, dit is jouw fantastisch radiostation met de lunchbreak ondertussen. En tijd geworden voor een andere plaats natuurlijk. Hier is de Kaiser Chiefs. En hier zijn ze met Ruby. Het weekend. Wel, het weekend is gestart. Hè? Ja, inderdaad wel.

0: aan te vertellen. Ook al is het de 60 jaar voorbij gereisd, als het ware. Ik heb het allemaal over Madonna. Natuurlijk, ja, hier in de lunchbreak deze vrijdagmiddag. En ja, je weekend is wel volledig gestart natuurlijk, hè, met deze. We hebben weer lekker lange plaatjes vandaag, hè. Inderdaad, valt wel een klein beetje op dat het weekend wordt, ja. Ook zo'n klein beetje moe van te werken. Wel, we gaan je er wel doorsleuren tot vanavond natuurlijk. Hè? Want als je een 9-to-5 job hebt, wel, dan heb je nog een tijdje te gaan natuurlijk.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Cher en Do You Believe.

inderdaad. En songs waar er geen vervaldatum op staat, die je kan blijven draaien natuurlijk hier in de lunchbreak. Hè. Inderdaad wel, ja, moet je wel een klein beetje oplassen als je wat charcuterie gaat halen. Zo zeggen we hier in België wel, dat het niet overdatum is natuurlijk. Zo, anders heb je gevolgen zoals ik. Ja, inderdaad wel. Ik zal er niet over uitweiden, maar het was lekkere muziek natuurlijk van Cher. And Do You Believe in Love? Natuurlijk wel, with love, peace and good music. Toen er nog veel bootjes op de Noordzee lagen, ja. Hier is Enrique Iglesias. Doe en could I have the kiss

En dat was met Whitney Houston natuurlijk. Dat was bijna vergeten. Ja, Whitney Houston is dan wel niet meer onder ons natuurlijk. Maar Enrique Iglesias, die zal wel weer deze zomer uitkomen. En een prachtige rit natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Could I have this kiss forever? Wel, natuurlijk wel. Eventjes een kus gooien van achter de radio music, de radiotafel, als het ware. En dat allemaal hier op jouw vrijdag. Hier is Miss Montreal. And just a flirt. Tot zo voor het heetste nieuws van toen en dergelijke meer. Hè. Ja, tot zo.

0: Dit is Radio 9102.
1: 9102. Wij zijn wat jij hoort.
2: Lunchbreak, breaking news toen.
3: Zo, alweer vrijdagmiddag en het weekend. Wel, het longt met één oogje naar ons natuurlijk. En een hele bijzondere goede middag en smakelijk eten. Het lunchbreak breaking news van toen. The Edge of Heaven wordt op 9 juni 1986 uitgebracht als de allerlaatste single van de boysband Wham. Elton John is op de piano te horen op 28 juni 1986. Is het laatste optreden van Wham in de Wembley Stadium in Londen. Hier is Wham en dit allemaal met hun Edge of Heaven.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk. De hit-tip van Patrick. De hit-tip van

beste keer deze week onze hit hebben natuurlijk. Niemand meer dan niemand minder dan Thomas Gray en Rumours. Ja, die zijn er nog helemaal wel voorbij, denk ik, die Rumours. Want ja, hij is al heel de week onze hit hebben natuurlijk. Volgende week weer een nieuwe hit hebben. Wie dat is wel, ja, moet je bekomen, maar komen luisteren natuurlijk. Hè. Hier is Bluff.

inderdaad, Pascal van Bloff en net allemaal met zijn fantastische nummer natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. En ze treden op in Heerlen op 20 mei aanstaande. En woensdag dus in Heerlen 20 mei. En dat allemaal in het theater. En ook in het Hartsme, waar dat mag zijn. Wel, ik weet het niet, ze denken dat toe.

0: Die van de Pussycat Dolls en I Don't Need a Man, maar ze kunnen de mannen toch niet helemaal afschrijven. Nee, helemaal niet. Ja, toen zijn de tijd met de Formule 1 coureur daar vanuit Engeland te doen had, wel, dan had ze wel een man nodig natuurlijk. Vrijdagmiddag op je radio, op jouw fantastisch radiostation. Stay tuned, zou ik zeggen, want er komen nog een heleboel goede programma's aan voor jou.
1: Dutch Break LP van de week.
0: Onze LP van de week, of onze artiest van de week, hier is nog steeds. Hier is Gloria Gaynor.

En vanaf heel de week was onze artiest van de week natuurlijk, Gloria Gaynor. En ze treedt ook op 10 juli, vrijdag 10 juli in Bradford en de UK. En op 11 juli is ze te gast. En even eens kijken, Gloria Gaynor op zaterdag 12, om 12 uur en 11 juli in Bradford. Inderdaad wel. Goed, dit gezegd zijnde, dit is tijd voor Anastasia. And I paid my dues. En dan krijgen we van mij nog de toetjesplaat en dan zit de week weer er helemaal op.

0: Anastasia and Pay My Dues. Zo mag ik jullie nog een lekker weekend toewensen en graag tot zondag. Zondag ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. En anders is het voor maandag met alles erop en eraan. De 6 gangen menu helemaal gratis voor jou hier op de radio natuurlijk. En dat allemaal tussen 12 en 1.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Ja, want dan eet iedereen. Laat mij ook eens uitspreken. En dan eet iedereen. En dit is onze toetjesplaat van de dag. Hier is Belle Perez en El Mundo La Balay La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La

0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music. The
6: music. Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to iTurn Radio.

dit is want wat ons mama zei. Zo is het. Never trust a stranger. Op deze vrijdag 22 mei. Welkom bij iTunes Radio. Een uurtje hits en classics. Daarom ben ik gekomen. En wel, we gaan meteen al verder vandaag Nederlandstalig. Met deze Jeroen van der Boom.

1977. Little River Band. Een gesprek. Ja, een telefoongesprek eigenlijk. Die tot een nummer leidt. Onderweg Bette Midler. En deze Sumpy Red. The Right Thing.

De zon is er. En de perfecte muziek. Op deze internationale dag van de biodiversiteit. Ja, mooi is dit. En we gaan een extra mooi lang weekend tegemoet. Maandag ook nog lekker warm. En dit weekend ook zo mooi. Onderweg hier bij iTunes, Tavares. En deze Stevie Wonder.

van NXS. De parelplaat van deze week. Op deze vrijdag 22 mei zijn er ook jarigen. Model Naomi Campbell wordt er 56. En uit Vlaanderen, Johan Verminnen. Die wordt er 75. En deze meneer, die wordt er 70. Ik heb het over deze. Danny Christian.

Het mooiste van de titel is, soms sta je voor aap, toch blijf je een leuke knaap. Hij wordt er 70 vandaag, Danny Christian. Hier met Wij zijn twee vrienden. Over de vrienden gesproken. Ter vervanging hadden we iemand bij ons op het werk. En het is een vriendin geworden. Ik heb het over Amber de Kuiper. Een spring in het veld. Daarom deze Nelly Furtado.

Ik was aan het denken. Welk nummer gaan we gebruiken voor anders? Dat was de meest toepasselijke. I'm like a bird. Ik vlieg van het ene naar het ander. En dat is ook zo. Toch een dikke dank voor de korte periode. Als een nieuw jong ding. Bij ons in ons midden. De beste.

Eddie Grant, bekend om zijn sociaal-maatschappelijke teksten. Hij verklaarde later dat het nummer zijn afscheid symboliseerde van het Verenigd Koninkrijk. Dat in de vroege jaren 80 sterk verdeeld was door de klasse en het racisme. Met I Don't Wanna Dance bedoelde hij eigenlijk dat hij niet langer wilde meegaan in die maatschappelijke verdeeldheid. Daarna verhuisde hij direct naar Barbados. Eddie Grant hier bij ons nog met I Don't Wanna Dance. Vrijdag betekent het mag iets meer zijn. Dan doen we dit met deze CNC Music Factory. Kent u deze nog? Gonna Make You Sweat.

iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek. Jouw

0: een La Camisa Negra te gaan dragen. Ja, het zwarte t-shirt. Niet zo denderend voor het okselgeur.
1: Nee.
0: Ik heb er nog een tweetal. En dat is er nog eentje. Al één toch ervan. David Guetta en Kid Cudi.

En zo zet de vrijdag voor mij ook weer al een beetje op. Geen getreur, straks na 3 uur hebben we de Nederlandse top 40, alle 40 op een rij. En vergeet vanavond ook niet om 6 uur, Team Nieuwenhuis. Het zijn Soul and Dance Classics. David Guetta en Kid Cudi. Dat was meteen de voorlaatste voor vandaag. Ik wens je nog een fijn zonnig weekend. En we zijn er maandag terug op Pinksteren Maandag.

0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Now. iTurn Now.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige vier Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: iTurn Radio, net top 40.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.

0: story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get the point. Good.
4: And now...
5: Bend over.
6: Top 40.
7: Nu ze net op 40 personen kunnen zijn, in die de C-zenders nog hadden bestaan.
8: 14 jaargang nummer 21 van 22 mei 2026, aflevering 668. Met vandaag 13 Nederlandse, 7 Belgische, 10 Amerikaanse, 4 Britse, 4 Europese, 1 Canadese en 1 Noorse producties. Waarvan 9 Nederlands-Vlaamstalig, 11 autolarmdisken, 5 speciale aanbiedingen, 2 stipnoteringen, 4 superstips, 12 zakkers, 2 zittenblijvers, 22 stijgers, 4 nieuwe binnenkomen. En dat betekent dat we 4 nummers afscheid moesten nemen.
9: Verdwenen uit de top 40.
8: Na 11 weken uit Amerika, oud speciale aanbieding Benson Boone met If You Knew. En na 15 weken uit Groot-Brittannië 1 week op 1 gestaan. En vorige week was nog de langst genoteerde Heaven met I Run. En na 12 weken uit Nederland Bankzitters met Harder dan ik zwenden kan. En na 7 weken uit België Autorandisk Isaila met Dancing on Ice.
9: De top 3 van vorige week.
8: Dus nummer 3 van vorige week. Die kwam van 5-2 plaats omhoog naar 7 weken notering uit de USA. Uit speciaal aanbieding Sommer met Homewrecker. En op 2 stationair na 10 weken notering uit Europa. Autolarmdisc, Maskim en Babette met Hoe dan ook. En stationair op 1 na 8 weken notering uit Nederland. 3 weken op 1 op dat moment. Suzanne en Freek met Halverwege. Is de top 3 hetzelfde gebleven of is misschien een nieuwe nummer 1? Je komt het allemaal te weten als je blijft luisteren. Kun je zolang niet wachten? Ga dan naar facebook.com/denettop40. We gaan beginnen.
9: Top 40.

Zojuist hoor de eerste nieuw binnenkomer op nummer 40 uit Nederland. Davin Michel met Stil Champagne. En dan gaan we gauw door naar nummer 39. Komt van 24, 15 plaatsen naar beneden maar liefst. Na 12 weken notering uit Europa. Autogrammisch. Richie en Laura Tesoro met Round to Be.

Dat was Karo met I Can't Win op nummer 36. Komt van 38, 2 plaatsen mogelijk, 3 weken notering. En dat is natuurlijk uit Nederland. En de nummer 35 gaan we naartoe. En die komt van 37 met 2 plaatsjes omhoog en 2 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding Kensington met Living For.

0: Je hoort ze allemaal in de top 40.
1: De top 40, nummer 1 in Nederland.

Dat was Nacht in Amsterdam van Bassart op 34. Kom van 35, één plaatsje omhoog naar 5 weken notering als de Belgiek. En dan gaan we door naar nummer 33. En die komt van 36, 3 plaatsen omhoog naar 3 weken notering uit Belgiek eveneens. Judith met Selfmade Woman en wij draaien de Beach Version.

My God of OMG van Camille was dat op 32. Die komt van 29, 3 plaatsjes naar beneden na 4 weken notering. En die komt natuurlijk uit België. En dan gaan we door zo naar de nummer 31. Maar dan gaan we eerst vertellen natuurlijk dat we zo'n overzicht gaan doen van nummers 40 tot en met 31. Maar dan moet ik wel eerst 31 draaien. En die komt van 34, 3 plaatsjes omhoog na 2 weken notering uit België.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Op nummer 40 was het eerst nieuw binnenkomen uit Nederland. Davina Michel met Still Champagne. En de tweede, even kijken, tweede in de lijst op nummer 39 komt van 24, 15 plaatsen naar beneden. En 12 weken notering uit Europa, zeggen we dan, omdat het een samenwerking is. Een oud-alarmdisc, Richie en Laura Tesoro met Bound to Be. En de tweede nieuw binnenkomen op 38. En die komt uit Groot-Brittannië. En ook een oud-alarmdisc, dat was de alarmdisc van vorige week trouwens. Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En op 37 komend van 39, twee plaatsen omhoog, 2 weken notering uit de USA, Lady Gaga en Ducci met Runaway. En op 36 komend van 38, 2 plaatsen omhoog, 3 weken notering uit Nederland, Kado met I Can't Win. Of I Can't Win, net of je het Engels of Amerikaans zegt. Op nummer 35 komt van 37, 2 plaatsen omhoog, 2 weken notering uit Nederland. En een oud speciale aanbieding, Kensington, Living Voor. En op 34 komend 35, 1 plaatsje omhoog, 5 weken notering uit België. En dat is Bassart met Nacht in Amsterdam. De nummer 33 komt van 36, 3 plaatsen omhoog, 3 weken notering uit België. Judith, Self-Made Woman. En dan hebben wij The Beach Person. En dan hebben we nummer 32, die komt van 29, is 3 plaatsen naar beneden, 4 weken notering uit België. En dat is Camille met Oh My God of Oh My God of OMG, net hoe je dat wil uitspreken. En dan hebben we nummer 31, die komt van 34, 3 plaatsen omhoog, 2 weken notering. Eveneens uit België, autoalarmdisc, Wim Zoeter met Vragen.
2: Top 40.

Dat waren 21 Pilots met Trackpad op 30. Komt van 32 twee plaatsen omhoog. En dat is 4 weken genoteerd in de lijst uit Amerika natuurlijk. En dan gaan we zo nummer 29 draaien. Maar dan ga ik je natuurlijk ook even vertellen. Dus daarna krijg je 3 tips te horen. Dan moet ik even gauw kijken welke 3 tips dat zijn. De eerste tip is DJ Licious met Milo, Forever Young. De tweede tip is Grupo Sportivo met Talkshow. En de derde tip is Tyler featuring Sarah Larsson met She Did It Again. En natuurlijk kan je blijven luisteren naar het net top 40, naar het tweede uur en natuurlijk het uur van de waarheid. Maar eerst gaan we het nummer 29 draaien. En dat is de 3e nieuwe binnenkomer in de lijst. De winnaar van The Voice of Holland. En met Superstip binnengekomen, Ruben met 20 Seconds.

0: van de week.
1: Tip van de week.
2: Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.
3: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
4: Top 40. De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
5: Speciale aanbieding.
6: I always said that one day I was going to play all kinds of music. And not be judged for the color of my skin, but the quality of my work. And hopefully that will continue.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, God damn it!
4: Get the point.
5: Good. And now... Bend over.
6: Top 40!
7: Nu is het net op 40, zou het kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. 14e jaargang nummer 21 van 22 mei 2026, aflevering 668. Fijn dat je luistert en welkom terug in de tweede uur van de Net Top 40. Met vandaag 13 Nederlandse, 7 Belgische, 10 Amerikaanse, 4 Britse, 4 Europese, 1 Canadese en 1 Noorse producties. Waarvan 9 Nederlands-Vlaamstalig, 11 oude alarmdisken, 5 speciale aanbiedingen, 2 stipnoteringen, 4 superstips, 12 zakkers, 2 zittenblijvers, 22 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van 4 nummers afscheid moesten nemen. De eerste was Benson Boone, If You Knew. En de tweede, Heaven met I Run. De derde, Bankzitters met Harder Dan Ik Spenden Kan. En de vierde, Isaila met Dancing on the Ice. We gaan weer verder.
8: De top 40, nummer 1 in Nederland.
9: 28.

1 uur zijn we begonnen met Miles Smith en Neil Ryan met Drive Safe op nummer 28. En die komt op 27, 1 plaatsje naar beneden, 6 weken notering. En ze komen uit Groot-Brittannië. En dan door naar de nummer 27. Die komt van 31, 4 plaatsen omhoog naar 2 weken notering uit de USA. Taylor Swift met Elizabeth Taylor.

Ed Stryard met Same Heart hoorde je zojuist op nummer 26. Die komt van 26 plaatsen naar beneden. 11 weken notering en natuurlijk uit Nederland. We gaan door naar nummer 25. Die komt van 28. 3 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit de USA. Harry Styles met American Girls.

Bruins en Bagel met groeten uit Bordeaux op 24. Die komt van 25. Slechts één plaatsje gestegen met 5 weken notering. En natuurlijk uit de Belgique. En dan gaan we door naar de nummer 23. En die komt van 15. 8 plaatsen naar beneden. Na 15 weken notering uit.

verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

was de oud-alarmdisc Frim Oud met Wondermooi op 22. Die komt van 13, dat is 8 plaatsen naar beneden. Na 13 weken notering uit België komt hij. En dan gaan we zo direct door naar de nummer 21. Maar dan ga ik natuurlijk eerst vertellen dat we zo een overzicht doen van nummers 30 tot en met 21. Maar dan moeten we wel eerst nummer 21 draaien. En die is met een superstip binnengekomen. Oftewel de klapper van de week uit Groot-Brittannië. De Rolling Stones met In The Stars.

0: 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot met 21.
1: Op 30 komen ze van 32, twee plaatsen hoger. En na 4 weken notering uit de Use of Way 21 Pilots met Dragpad. En op 29 de derde nieuwe binnenkomer in de lijst. En uit Nederland met Superstip binnengekomen. De winnaar van de Voice of Holland, Ruben, met 20 Seconds. En op 28 komen ze 27, één plaats naar beneden. 6 weken notering uit Groot-Brittannië. Miles Smith en Neil Horan met Drive Safe. En op 27 komen ze 31, 4 plaatsen omhoog. Na 2 weken notering uit de Use of Way Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En op 26 komen ze van 20, 6 plaatsen naar beneden. Na 11 weken notering uit Nederland. Ed Struijaard met Same Heart. En op 25 komend van 28, 3 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit de Use of Way. Harry Styles met American Girls. En op 24 komend van 25, 1 plaats omhoog naar 5 weken notering uit België. Clemens en Van Geel met Groeten uit Bordeaux. En op 23 komend van 15, 18, 8 plaatsen naar beneden. Na 15 weken notering uit Nederland. 2 weken op 1 gestaan, Snelle en Katje Schuurman met 2002. En op 22 komend van 13, 9 plaatsen gezakt na 13 weken notering uit België. Autoalarm dus Freedom Out met Wondermooi. En op 22 vinden we de klopper van de week uit Groot-Brittannië. En dat zijn de Rolling Stones met In The Stars.
2: iTurn Radio.
3: Across the planet. Across the planet. This is your number one radio station.
4: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
5: Top 40. Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
6: 20. 20.

Nou, het alarmdisc Alan Walker, die is met stip gestegen. Alan Walker met Fangs, moet ik zeggen natuurlijk. Heartbreak Melody heet het nummer. En die staat op 20 en die komt voor 26. 6 plaatsen omhoog na 3 weken notering. En dat noemen we dan Europese samenwerking. Dan gaan we door naar nummer 19. En die komt voor 21. 2 plaatsen omhoog na 7 weken notering uit Groot-Brittannië. Oud speciale aanbieding. YouTube featuring Ed Sheeran en Taras Topolia met Your.

Dat is wat we noemen Lekker Harry, Nickelback en Ever Since at the End of it All op nummer 18. Ik kom voor 14 vierplaatsen naar beneden na 15 weken notering. En dat is een oud speciale aanbieding en ze komen uit Amerika. Dan gaan we door naar de nummer 17 en die komt voor 9. Dat is, even kijken, er moet even 7, 8 plaatsjes gezakt na 13 weken notering uit Amerika. Ze 1 week op 1 gestaan en dat is Shakira met Zoo.

Dat is een oude speciale aanbieding. Thomas Gray met Rumors op nummer 16. Die komt van 19. 3 plaatsen mogen naar 8 weken notering. En hij komt uit Canada. En dan gaan we zo nummer 15 draaien. Maar ga ik vertellen dat u straks een overzicht krijgt van een oude top 40 toen. En deze komt, als ik het goed heb, ergens uit 98. Maar dan hoor je zo direct de eerste 4 nummers van nummers 5 tot nummer 2. Hoor een klein stukje. En de nummer 1 hoor je helemaal. Maar dan gaan we eerst nummer 15 draaien. En die komt van 22. 7 plaatsen mogen. En dat wil zeggen dat met superstip gestegen na 4 weken notering uit Europa, Outer Alarm Disc, Within Temptation and Smash Into the Pieces met Somebody Like You.

0: het is nu 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dat verboden. De burgemeester, politie en justitie zeggen dat het blokkeren van het spoor een strafbaar feit is en bovendien levensgevaarlijk. Er zal dan ook worden opgetreden als dat toch geprobeerd wordt. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de groep de actie morgenmiddag om 1 uur zoals gepland gaat uitvoeren, ondanks het verbod. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, God damn it!
4: Get the point. Good.
5: And now...
6: Bend over.
7: Tot 40.
8: Nu is het net op 40, zou dat kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. 14 jaargang nummer 21 van 22 mei 2026, aflevering 668. Leuk dat je luistert. We zijn begonnen aan het derde en laatste uur, het uur van de waarheid van een net op 40. Met vandaag 13 Nederlandse, 7 Belgische, 10 Amerikaanse, 4 Britse, 4 Europese, 1 Canadese en 1 Noorse productie, waarvan 9 Nederlands-Vlaamstalig, 11 Autolandische, 5 speciale aanbiedingen. 2 stipnoteringen, 4 superstips, 12 zakkers, 2 zittenblijvers, 22 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekende dat we van 4 schoennummers afscheid moesten nemen. En de eerste waar we afscheid van moesten nemen was Benson Boone met If You Knew. De tweede Heaven I Run. De derde Bankshit is harder dan ik zwenden kan. En de vierde en laatste die de lijst heeft verlaten is Esaila met Dancing on the Ice. Zo hadden we ook 4 nieuwe binnenkomers en die hebben we allemaal voorbij horen komen. De eerste was op 40, Davin Michel met Still Champagne. De tweede op 38, Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En de derde op 29, dat was Ruben, de winnaar van The Voice of Holland met 20 Seconds. En op 21, de klapper van de week, er staat USA bij, maar het is Groot-Brittannië, de Rolling Stones met In the Stars. We gaan beginnen met het laatste uur, het uur van de waarheid.
9: De top 40, nummer 1 in Nederland.
10: Nummer 14.

Alex Warren en Fever Dreams in het Uur van de Waarheid als eerste op nummer 14. En die komt van 18, 4 plaatsen omhoog naar 7 weken notering uit de USA. En het is een oude speciale aanbieding. Gaan we door naar nummer 13. En die komt van 11, 2 plaatsen naar beneden, 9 weken notering uit Nederland. Een oud alarmdisc Rondé met voicemail.

My Lucky Day was dat van Milo. En die staat op 12, komt voor 17. Vijf plaatsen hoog voor 7 weken notering. En met stip gestegen. En uit België. Maar dat weten we natuurlijk wel. Gaan we zo de nummer 11 draaien. Maar doen we zo dat ik eerst een overzicht van nummers 20 tot en met 11. Maar dan moet ik wel eerst nummer 11 draaien. En die komt voor 7. Vier plaatsen naar beneden. 12 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding. Ilse de Lange. Get it right.

0: hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: Top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
2: Op nummer 20 komt de 26, 6 plaatsen omhoog na 3 weken. Een notering uit Europa, Autoalarmdisc met stip gestegen. Alan Walker en Fangs met Heartbreak Melody. En op 19 komen ze van 21, 2 plaatsen omhoog na 7 weken notering uit Groot-Brittannië. Oud speciale aanbieding YouTube en Ed Sheeran en Taras Topolia met Yours. En op 18 komen ze van 14, 4 plaatsen naar beneden, 15 weken notering uit Amerika. Een oud speciale aanbieding Nickelback en Eversense met At The End Of It All. En op 17 komen ze van 9, 8 plaatsen.

0: vermogens in 9 weken notering uit Nederland. Autorendisc Rondé met voicemail. En op 12 komen ze van 17. 5 laatste vermogens in 6 weken notering uit België. En dat is Milo met Lucky Day. En die is ook met stip gestegen. En dan krijgen we de nummer 11. En die komt voor 7. 4 plaatsen naar beneden. Na 12 weken notering uit Nederland. Uit speciale aanbieding. Ilse de Lange. Get it right.
1: Dit is de top 40. 10.

0: talk about.
1: Met Sabina en Madonna. Sabine Carpenter moet natuurlijk zeggen, Bring Your Love, zijn we beland in de top 10 van de net top 40 14 jaargang nummer 21 van 22 mei 2026, aflevering 668. En het nummer heet natuurlijk, even kijken, Bring Your Love. En die staat op 10, komt voor 16, 6 plaatsen omhoog, na 3 weken notering. En er staat bij dat hij uit Amerika

Niet nodig hoorden ze juist van Flemmingen en Meteor op nummer 8. En die komt van 5. 3 plaatsen naar beneden, 10 weken notering. En natuurlijk uit Nederland een auto-alarmdisc. En dan gaan we nu door naar de nummer 7. En die komt van 10. 3 plaatsen omhoog, 5 weken notering uit Nederland. Eveneens een auto-alarmdisc. Hanna Mea en Bluff met Ik ben niet meer bang.

0: 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: Dit is iTunes Radio. iTunes Radio.
0: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
2: Top 40. Nummer 6.

Nonchalance en Mathieu Therrien met Moe van Jezelf. Op nummer 6 hoorde ze juist. En die komt vandaag 2 plaatsen omhoog in 7 weken notering uit Nederland. Een oud alarmdisc. En dan gaan we door nummer 5. En die komt van 2. Dus die heeft niet de nummer 1 positie behaald. Na 11 weken notering uit Europa. Maskim en Babette met Hoe dan ook.

Lewis Capaldi met How Do I Miss Someone Who Broke Me. Een heerlijk nummer. Op nummer 4 staat de stationair na 11 weken notering uit Groot-Brittannië. Dan gaan we door naar nummer 3. En die komt voor 6. 3 plaatsen omhoog met 5 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding. Direct met Bonesfall.

0: overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Op 10 komen ze van 16 6 plaatsen omhoog naar 3 weken notering uit de US Way met Superstip gestegen. Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. En op 9 komen ze van 12 3 plaatsen omhoog naar 6 weken notering uit Noorwegen. Autoalarmdisc Arcalis, Portugal en The Man met Money. En op 8 komen ze van 5 3 plaatsen naar beneden naar 10 weken notering uit Nederland. En dat is een autoalarmdisc Fleming en Meteor met Niet Nodig. En op 7 komen ze van 10 naar 5 weken notering eveneens uit Nederland. Oh, eveneens een autoalarmdisc Hanna Mea met Bluff Samen. Ik ben niet meer bang. En dan gaan we naar de nummer 6. En die komt vandaag 2 plaatsen omhoog naar 7 weken notering uit Nederland. Eveneens een autoalarmdisc Nonchalance featuring Mathieu Terrien en Moe van Jezelf. En op 5 komen ze van 2, 3 plaatsen naar beneden. Na 11 weken notering uit Europa zeggen we er dan. Omdat de samenwerking is aan autoalarmdisc Maskim en Babette, hoe dan ook. En stationair op 4, na 11 weken notering uit Groot-Brittannië, Lewis Capaldi met How Do I Miss Someone Who Broke Me. En op 3 komen ze 6, 3 plaatsen omhoog. Na 5 weken notering uit Nederland, uit speciale aanbieding Direct met Won't Fall. En de nummer 2 komt van 3, na 8 weken notering uit de US of A, uit speciale aanbieding Somber met Home Wrecker.
0: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten. Top 40.
1: Dit is het net top 40, zou dat kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van de net top 40 van deze week. 14 jaar nummer 21 van 22 mei 2026, aflevering 668 zit er bijna op. En dat is gebruikelijk doe ik natuurlijk even een overzichtje van de gehele net top 40 van deze week. Zojuist hoorde je de nummer 2 voorbij komen. Die komt van 3, 1 plaatsje omhoog naar 8 weken notering uit Amerika. Oud speciale aanbieding, Somber met Home Wrecker. En dan hebben we vandaag 13 Nederlandse, 7 Belgische, 10 Amerikaanse, 4 Britse, 4 Europese, 1 Canadese en 1 Noorse producties. En we komt er nog een Nederlandstalig? Ik weet het niet. Maar in ieder geval 9 Nederlands-Vlaamstalig, 11 autoalarmdisken, 5 speciale aanbiedingen, 2 stipnoteringen, 4 superstips, 12 zakkers, 2 zittenblijvers, 22 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekent natuurlijk dat we van 4 nummers afscheid moesten nemen. En de eerste was Benson Boone met If You Knew, de tweede Heaven I Run en de derde Bankzitters met Harder Dan Ik Spenden Kan. En de vierde en laatste die verdwenen is uit de lijst is Sayla met Dancing on the Ice. Daar hadden we natuurlijk ook 4 nieuwe binnenkomers. Op de eerste was op 40 Davina Michelle met Still Champagne, de tweede op 38 Teddy Swims met Mr. Know It All en de derde op 29 dat was Ruben, de winnaar van The Voice met het nummer 20 Seconds. En de klapper van de week uit Groot-Brittannië is de Rolling Stones met In The Stars. Dan hebben we natuurlijk ook 3 tips deze week. DJ Licious en Milo samen we hebben het nummer Forever Young. Dat is de eerste tip. En dan de Nederlandse band Grupo Sportivo. Ja, ze leven nog met het nummer Talkshow. En de derde tip van deze week. Tyla featuring Tara Larsson met She Did It Again. Dan hadden we ook natuurlijk de speciale aanbieding. En dat is Prince. Ja, Prince ja, leeft niet meer, maar zijn muziek leeft nog steeds. Prince met With This Tea. En de alarmdisc van deze week is Jelly Roll met I Am Good. I'm good. Nee, I'm good. Gewoon I'm good. Yes, I'm good. Oké, everything is good. Oké, it's good. Oké, de rest ons alleen de nummer 1 nog. Ga ik even afscheid nemen van iedereen en alles. Fijn dat je bent blijven luisteren. Tot volgende week denk ik. En zo niet, dan zit Corné hier. En anders moet je het bij mij doen. Alhoewel, ik weet niet of ik in de buurt ben. Maar goed, dat zien we dan wel weer. De nummer 1 van deze week, die staat daar stationair. Komt van 9 weken genoteerd. Dat krijg je helemaal in de war, jongens. 9 weken genoteerd. Een Nederlandstalig nummer is dit. Het is de 4e week op 1, dus dan weet je het al. Susanne en Freek met Halverwege. Tot ziens en tot een volgende keer.
2: Nummer 1.

0: avond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. In De Bilt is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. Een week later dan normaal voor deze tijd van mei. In het zuiden van Nederland was het nog warmer. In Woensdrecht liep het kwik op tot bijna 27 graden. Ook de komende dagen blijft het zomers met regionaal kans op 30 graden. Vooral richting het zuiden. Tijdens de Pinksterdagen houdt het warmer weer aan. Volgende week wordt het iets minder warm. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. De 37-jarige politicus heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd en keert daarmee nadrukkelijk terug in de nationale politiek. Attal, die eerder als jonge premier onder Macron heel populair was, zegt dat Frankrijk een nieuwe koers nodig heeft, zonder verdere details te geven. Zijn deelname kan de verkiezingsstrijd in Parijs en daarbuiten merkbaar opschudden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear. iTunes Radio.
2: Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: Mick James. Uit 1979 van zijn derde album Fire It Up. Dat kwam uit op 16 oktober 1979 op een sublabeltje van Motown. En dat heette Gordy Records. Kan een hele dikke hit worden, het album. En zo'n aantal fijne tracks op staan, zoals deze. Als je de LP nog hebt, kan B is a track Come Into My Life. En met deze muziek probeerde hij een brug te slaan tussen de P-Funk en onder andere Parliament. En zijn grote rivaal Prince, nou ja, rivaal. Ik weet niet of er echt een rivaliteit tussen die twee was, maar ja. Ik weet het maar nooit, hè. Ze kunnen het allebei niet meer navertellen, dus ze kunnen het mij ook niet meer vertellen. Heel jammer, maar wel een fijne opener hier bij de Soul & Dance Classics. Op iTunes Radio. En in Twente Enschede. Met mooie muziek straks van de Intruders. De Mommers of Motown, hoor je straks voorbij komen. Full Force, Hope Alpert. King Floyd. En natuurlijk tegen het einde van de show. Weer een mooie slow jam. In de Dance Classic Soul Ballad. Zover is dit nog niet. Maar eens luisteren naar de Sound of Stax. En doen we met Wilson Pickett in de
1: Soul and Dance Classics.

0: De mooiste soul- en dance classics uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2. In

0: back out if you want to. We just gonna keep going to the
1: left. Guys, wat gaan we doen?
0: Click.
1: Full force.
0: Baby, you're the greatest.
1: Full Force, Get Busy One Time. Je hoorde hem uit 1986. Alle Alice, I Want You Just For Me. Blijft toch een moeilijke titel, hè? Nee, de plaat was dat lang niet meer gedraaid.

Written by Rod Temperton. Van de gelijknamige album met 1980 Gimme the Night van George Benson. En daarvoor nog gedraaid. Dus even op de lijst kijken. Hope wordt volgens mij met Keep Your Eye on Me. Dat hebben we daarvoor gedraaid. Oh, dit is fijn. King Floyd. Hier bij de Soul and Dance Classics.

Floyd daarvoor met Groove Me. En tijd geworden voor, nou niet helemaal nog. We doen eerst de opmaten naar de Dance Classic Soul Ballad. Met deze fijne Philly plaat van de Stylistics featuring Russell Tompkins Jr. Als de grote zanger van de Stylistics. Produced by Tom Bell.

Prachtige slow jam van John Legend. Het neemt uit 2005 een van zijn eerste singeltjes. En ik moest zoeken naar Take It Slow, Take It Slow. Nergens te vinden. Tot ik in één keer achterkwam dat het gewoon Ordinary People is.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. De noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht mag open blijven. De bestuursrechter in Midden-Nederland oordeelt opnieuw dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bezwaren van omwonenden. De opvang in het gemeentehuis werd via een spoedprocedure geopend vanwege het nijpende tekort aan plekken en volgens de rechter was dat geoorloofd. Rond de locatie was de afgelopen weken veel onrust met geweld en zelfs een brandstichting. In het pand verblijven nu 39 asielzoekers. Dat aantal mag oplopen tot maximaal 70. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: Radio.
5: Now. Ron Lokkebol, the best music in town.
6: Get ready.
4: iTunes Radio.
5: The best music in town. Met Ron Lokkebol.

We hebben ook nog Mr. Ego Tripper, Frankie B, Franz Cook en Sweater XL. Laten we van start gaan met Miss M&M.

Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad?

0: Dit is iTunes Radio op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes Dance.
4: Mesdames, Messieurs, le disc jockey Sash est de retour.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.